Vroeg iets ziet, zo spijt toen ik niet meer. Wees op je wit, wit waak van nacht, ja, teer. Die niet hangt, zie je fijn, zie je zo weer echt iets brug. Oké, wanneer, hoe is het, wees wie het is. Wees wie het is, ik hoop dat je weet wat het heist. Zie je de zwommende zijt, krimo en piri, toch blijf je te heim. Slaaf van nou, wet hoe zo keis. Het witte dak, witte kraal. Echt doet me de sluit, broeg je verspijs, op je mengje schoud.